Eva 7 om, daar komt de mais leven. Daar komt de Eva 7 om, daar komt de mais leven. Daar komt de Eva 7 om, daar komt de mais leven. Daar komt de Eva 7 om, daar komt de mais leven.

komt erbij, slipper, bom, even zeven. Er komt erbij, slipper, bom, even zeven. Er komt erbij, slipper, bom, even zeven. Daddy, if I say for fun, the bike slipper.

de bijslever van de Epa-Sefa. Daar komt de bijslever van de Epa-Sefa. Daar de Epa-Sefa van de bijslever.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mais leva. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mais leva. Zie die Eva Zeva, hoe de mais leva. Dan geen die beiden handen aan zo iemand.